Tonic. Wat is dat waar, de tasje? Ook als ik mag nog gedauwen. Voelen we goed skomba. Ook als brisch ne kengel, een hoop te volleen. En zo, maar zin in tada crew, ook voelen we, tada voelen we, ook crew. Nile groe, ook voelen we, ook voelen we.